0: muziek. MFM.
1: Yeah.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: you call me baby. Just don't pretend you care.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Bokkel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Bokkel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland... rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: prachtig einde. Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra, oftewel ELO. Het is 18/7/2026, oftewel 18 juli. En het is 9 uur geweest. Even kijken of het iedereen praat is. Jeffrey?
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Anke?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zijn jullie paraat?
2: Roy ook?
0: Ik ben er half wakker.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Ik blaf nog steeds. En dat doe ik al 2 weken. Jij vindt het leuk, hè?
1: Ik vind het geweldig.
0: Maar goed, dat is. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van het Goedemorgen Café. Hier op FFM 1 zijn de violen. Zoals ik al zei, 18 juli, het is vakantie. Dus iedereen is voetsie weg. Het is rustig op de weg.
2: Is jullie mama ook op vakantie?
0: Nee, onze mama is niet op vakantie.
2: Nee, nee. Okay, dus we hebben onze luisteraar
0: nog. Ja,
1: ze is nog niet thuis.
0: Eens even kijken, jouw vrouw?
1: Mijn vrouw?
0: Ja, want
1: die is thuis.
0: Twee luisteraars. Zo.
2: Jouw kind?
0: Ja, kind Silke. Hallo Silke. 3. En mijn vrouw natuurlijk ook. 4. We halen beide de topscore.
2: Nou, is bijna een handje vol.
0: Daarom. Goed, en de buurvrouw ook natuurlijk. Goedemorgen, het is dus inderdaad zaterdagochtend. Het Goedemorgen Café is weer aangevangen. We zitten een beetje in de zomerse sfeer.
2: Ja.
0: En het mooie is, ik ben ermee bezig geweest. Ik ben met vormgeving bezig geweest.
2: Ik vond het leuk.
0: Ja, vormgeving ben ik bezig geweest. En lekker zomers, lekker warm, lekker dicht. En dan rij ik deze kant heen en dan is het 21 graden.
2: Eerste dag na drie volle weken.
0: Ja. Witte golf.
2: Volle bakson. Ja,
0: zweetvoeten, teenstippers die wegbranden op de grond en weet ik van wat allemaal. En dan nu dat je in één keer denkt, de vrieskist stond er open. Ik kom hier binnen trouwens, de airco stond volle bak te blazen. Ik denk, waarom?
2: Oh ja.
0: Dat dus.
2: Daar zijn theorieën over, hè? Als je iets stopt en daarna weer moet opstarten, dat het dan meer energie kost als dat je het doorlaat.
0: Ja, maar om hier in de studio dan -20 te hebben, is een beetje overtreden. Goedemorgen allemaal! Iets frisser dan de afgelopen dagen, maar we zijn er toch in die zomerse sfeer. Hier is het Goedemorgen Café.

0: lekker op het ras. En dit zo op de achtergrond. Oh, nu al toeter. Oh, ho, ho. Jubel en Klinga D. Hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Even lekker. Een beetje zo'n beach, zo'n strandtent is dat denk ik zo, toch? Anke, jij gaat regelmatig naar het strand, toch?
1: Ik vind het heerlijk aan het strand.
0: Ja, toch? Ja, inderdaad. Hé, hey, laten we even verder gaan met het volgende. Hoe is het met jou, Jeffrey?
2: Ja, goed.
0: Ja? Gewoon even de week doornemen.
2: Nou.
0: Ja?
2: Nou. Ja? Wat ik deze week gedaan heb?
0: Nou, bijvoorbeeld afgelopen week.
2: Ja. Gewerkt.
0: Gewerkt. Oh, wat heerlijk.
2: Nog een weekje.
1: Maar heb je dan nog, wat ik net zei, nog een vakantie in het verschiet?
2: Ja, ik heb nog een weekje te gaan en dan zwaai ik af voor 3 weken.
1: En waar ga je naartoe?
2: Ja. Ik blijf in Nederland.
0: Oh.
2: Ja, volgend weekend gaan we naar een B&B. Dat is een hele leuke. Dat is leuk voor kinderen, maar ook voor de ouders. Want wij gaan aan de wijn en de kind...
0: Wat?
2: Een wijn, B&B.
0: Nee, maar je deed dat beweging. Wat doe je nog eens een
1: keer?
0: Ja. Ook zo'n wegsverlaande beweging.
2: Schuiven. Gewoon move.
0: Move.
2: Ja, ga maar lekker doen.
0: Okay.
2: Succes ermee. Doe je ding. Ja.
1: Maar waar doet hij dat dan?
2: Ja. Regio Apeldoorn.
1: Maar is dat...
0: Hebben we dan een Amber Alert of zo?
2: Nee.
1: Zit aan het touwtje.
0: Ja. Weg. Maar waar gaat het kind dan heen?
2: Nee, die kan daar van alles doen.
0: Oh, die kan er van alles doen.
2: Speelweide, diertjes, de hele rambam. En wij zitten gewoon aan de proeverij wijn.
0: Oké. Goed, oké. Nou goed, dus daar ga je naartoe. Wat heb jij afgelopen week gedaan? Behalve, Jeff heeft gewerkt, jij?
1: Ik heb niet zo heel veel gedaan afgelopen week.
0: Nou ja. Nee.
2: Echt?
0: Niet?
1: Nee, ik ben bezig mijn zolder aan het opruimen.
0: Ben je nog eens
1: met Sonja vond ik dat toch iets...
0: Warm.
1: Iets te veel van het goede. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan.
0: Maar ben je nog dingen tegengekomen? Echt waar? Ben je dingen tegengekomen?
1: Nee, want zo oud is mijn zolder gelukkig nog niet.
0: Oh, oké. Nou, meestal is het toch zo, als je dingen op een zolder plaatst... en als je het dan langer dan 2 jaar niet gebruikt, kun je het eigenlijk wegmieten.
1: Nou, er staat ook heel veel op het randje van stort. Ja.
0: Maar op het randje?
1: Ja, op het randje.
0: Waarom twijfel je dan?
1: Bij elkaar.
0: Oh zo, oké. Okay.
1: Bij elkaar geraapt.
0: Op het randje van de zolder, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ik goed dat je het vraagt. Ik heb deze week namelijk bezig gehouden met andere dingen. Je weet dat ik radiofan ben en dat ik dus de verschillende radiostations een beetje afspeur. En toen kwam ik onder andere op de zender van Domien van Schuren, die hier in deze studio is begonnen, zeg maar.
1: Ja.
0: En Domien die had een liedje en die wilde dat delen met zijn luisteraars.
2: Oh.
0: En dat was echt meteen een hit. Dat ging viral. Dat is dit liedje namelijk. Moet je maar eens even luisteren. En je kunt hem ook meteen meezingen eigenlijk. Luister maar.

0: Nou, Domien ging daar met zijn collega's en Zuidkik helemaal los. En er ging viral over het internet en dergelijke. Nou, goed. Toen was ik in de ochtend. Dacht ik van, nou ja. Leuk dat die bananen rondgaat. Maar toen was ik met mijn dochter Geke. Was ik aan het swipen, zoals je dat noemt op de telefoon. En toen kwam ik een filmpje tegen. Het schoot wij allebei in de lach. Het was een variant op een banaan. Iets anders. Ik vraag me af of dit kan. Kan ik hem, zal ik hem even laten horen?
1: Doe maar.
2: Ik weet nog niet wat er komt.
0: Het gaat ook over banaan. Maar dit, okay. Ja, wij lagen dubbel met z'n tweeën.
3: Don't put bananas in my butt. No, don't put bananas in my butt. I've told you several times before. Ja. My butt is not a banana door.
0: Nee.
2: No.
3: And I say don't put bananas in my
0: butt. Deze die zit al de hele week in mijn hoofd. Dit, hè?
2: Heb je die dan naar Domien Verschuren gestuurd?
0: Ga ik wel doen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oké.
0: Even de tekst, hoor je?
3: I don't like it.
0: Nee.
2: I said, ik denk dat die niet op de...

0: Ik weet zeker dat Silkeblijn thuis niet helemaal losgaat, hoor.
1: Ja, maar die weet nog niet wat Abad is. Dus,
0: oh, die weet het wel.
1: Silke?
0: Ja, die weet het wel.
2: Ga je vragen krijgen nou?
0: Oh ja, gooi die bas erbij. Extra bas erbij. Everybody. If you got a banana, just keep it away from my butt. Juist.
1: Ik zou hem even naar versieren doen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Even verzenden en drukken testen.
1: Is het maar om de, voor de reacties.
0: Ja, oké. Dus don't put a banana in my butt.
1: Ja.

0: ouderwetse, even de ouderwetse dansende banaan. Die ken je nog wel van huis. Dat is de platform wat jij nog probeert te gebruiken. Anke, ja, inderdaad. Maar ja, niet meer. Ja. Dan mogen we in ieder geval.
1: Daar zijn wij mee opgegroeid en ja, dat hebben jullie ooit geleerd.
0: Ja. Vroeger dacht je van, ah, dat is stoer. En nu denk je van, wat voor chlamydia-achtige ziekte is dat dan? Een hives nou weer, toch? Hives. Heb je hives? Nee, ik ben alweer genezen.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar we krijgen banaan toegestuurd, dus dat. Heerlijk. Nou, hoe laat is het eigenlijk geweest al?
2: 9 uur geweest.
0: Weet je, hoe laat is het dan?

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Het centrum van Uden kunnen kermisliefhebbers de komende 10 dagen weer genieten van meer dan 120 attracties. Kermiswethouder Jeroen van den Heuvel opende vrijdag feestelijk de Udense megakermis. Kermis is te vinden op de Markt, Nieuwe Markt, Botermarkt, Mondriaanplein en het Bevrijdingspark, waarbij het laatstgenoemde park gezien wordt als familiekermis. Het is de gemeente gelukt om zo'n 10 nieuwe attracties naar Uden te krijgen. 2 van de nieuwe attracties zijn de Sky Screamer, een splinternieuwe reuzenschommel die niet alleen hoog de lucht in gaat, maar ook over de kop draait, en het Inversion XXL, een schommel die over de kop gaat. De vermissing van de 58-jarige Cecilia, roepnaam Cecile uit Oss, wordt door de politie niet langer als urgent gezien. Tijdens het onderzoek is informatie naar voren gekomen waarbij er op dit moment geen ernstige zorgen meer zijn over haar welzijn. Maar de zoektocht naar de vrouw die gaat gewoon door. Geef ons de tijd om de stappen te zetten die we gaan zetten aan die we aan het zetten zijn en laat de pas niet vallen. Dat is de boodschap van Arend-Jan Top, bestuurslid marketing en communicatie van het gemeenschapshuis De Pas in Ees aan het gemeentebestuur. Woensdag kwam naar buiten dat er €125.000 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen. Meer over dit artikel en over de babbeltruc in Schaik bijvoorbeeld is terug te vinden op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Nou, deze ochtend beginnen we met er hier en daar behoorlijk wat bewolking en dat klaart langzaam op. Let wel, er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag is het nog steeds overwegend bewolkt. Plaatselijk lichte regenbuien en de temperatuur is ongeveer rond de 19 graden. Vanavond.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files die er staan, die staan voor de grensovergang met Duitsland. A1 Hengelo.
1: Noordoost-Brabant.

0: Hoe spreek je het uit? Volgens jullie, Billy Joel of is het Billy Joel?
1: Billy Joel.
0: Joel? Joel? Oh, Joel, Joel. Ja, sorry, excuses dat ik jou afkapte, Jeffrey.
1: Nee, storing in de studio.
0: Nee, er was geen storing in de studio. Nee, ik kapte hem echt bewust.
1: Onbewust,
0: sorry, excuses. Ik dacht dat je klaar was met je bericht, maar er kwam een avond. Nou, vertel even, zit de avond erbij?
1: Nou ja, opklaring hier en daar. En hier en daar valt ook af en toe een keer een bui. De wind blijft matig. Dus het wordt een beetje nat misschien wel.
0: Ja.
1: Het is goed voor de plantjes.
0: Nou, ik was... hou op als je hoort met de plantjes. Ja, echt. Dat is een broertje dood aan. Echt niet normaal. Echt. Je hebt een grote tuin. En dat is best wel veel bijhouden natuurlijk. En dan op een gegeven moment heb je dus... al je onkruid eruit gehaald. En bla, bla, bla, bla. En dan komt er even één regenbui. Met daarna een bak zonder overheen. Voep, dat is meteen de oerwoud die bestaat, hè?
1: Daar heb ik geen last van.
0: Nee, je hebt tegels.
1: Ja.
0: Het is bij jou waarschijnlijk in de tuin gloeiend heet, zeg maar.
1: Nee hoor.
0: Ook niet met de voetjes?
1: Nee hoor.
0: Je gaat de tuin niet in.
1: Dat sowieso.
2: Of niet op blote voetjes.
0: Nee, ook niet op blote voetjes. Ja.
1: Maar je kan ook gewoon een parasol opzetten.
0: Maar toen je even je vrouw 2 centimeter zag smelten, dacht je van, er is niks aan de hand of zo.
1: Nee, het enige wat daar goed aan te peilen is dat je kinderen buiten laat.
2: Dan komt hij weer naar binnen.
0: Ja. Ja. Inderdaad, raar. Ja. Maar goed,
2: het is toch een kwestie van veel sproeien, zolang het nog mag.
0: Ja, nee, dat mocht ook niet de afgelopen week. Je mocht ook niet. Ja, kraanwater werd gevraagd of hij daar spaarzaam wilde zijn.
1: Dat is niet leuk.
0: En grondwater mocht je niet.
2: Oh, ik heb toch wel ziek moeten gesproeid, hoor.
0: Wat?
1: Elke dag.
0: Hier zit ze! Hier is ze! Dit is Anke Wouden tegenwoordig. Dat is jongen ongelooflijk. Dat kan toch helemaal niet? Wat doe je? Nou, goed. Goed, verder met de muziek hier op MFM. Zometeen gaan we bellen met de NOBB. De wildste man van het huis is Peter van der Wijst. Met zijn blonde lokken.

0: Even officieel professioneel afkondigen. Zane en Jungle Boy waren dit met Light Me Up. Dat is echt een plaat die wij vaker gaan draaien. Het is dat. Dus ja. Even, ik word gebeld. Dus even kijken. Ik word volgens mij gebeld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, hallo. Je bent met Roy in gesprek van de radio. Hallo. Ja, ik had per ongeluk op knoppen gedrukt en toen drukte ik hem weg. En jij dacht, hey, die moet ik terugbellen.
1: Klopt.
0: Ja. Ja, nou, dan hang je bij deze in de studio.
2: Precies op het juiste moment.
0: Op het juiste moment.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Toch niet meteen live?
0: Ja, wel. Zeker.
1: Hey!
0: Hey!
2: Een mooi begin van deze.
0: Al 2-3 maanden achter elkaar bellen we je gewoon direct live in de uitzending. En jij vraagt er elke keer. Dan zit ik live in de uitzending.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar goed, zullen we dan even officieel beginnen? Ja, vroeger belden we je nog van tevoren eventjes, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja, vroeger.
0: Ja, we moesten wat centen besparen. Dus ik scheelde de tijd om te bellen. Ja. Goed, dus nou dat. We gaan eventjes officieel beginnen, dames en heren. Goedemorgen, dit is Peter van der Wijs die we aan de lijn hebben. En daar gaan we mee praten. Want hij heeft heel veel te vertellen over de

0: auto die voor ons huis staat.
1: Ja.
0: Omdat je kinderen nog slapen bij ons. Oh. En als ik aan het bellen ben, dan maak ik best wel herrie.
1: Ja.
0: Dus ik denk, dan ga ik maar even in de auto zitten voor het huis.
1: En heb je hem dan op de... wacht even. Heb je hem dan op je gewoon telefoon of heb je hem op de handsfree gezet?
0: Nee, de mobiele telefoon.
1: Oké, okay, gelukkig. Want dan,
0: zoals altijd alleen in de auto in plaats van binnen in huis.
1: Dus ja, okay.
0: Het klinkt daarom ietsjes anders.
1: Nou, oké. Okay. Het klinkt een beetje cozy, een beetje knus klinkt het.
0: Oké, okay, nou dan ga ik hier vaker zitten.
1: Beste Peter, vertel eens, wat gaan we allemaal meemaken met de NOBW?
0: Ja, kijk, het is vakantietijd. Dus dan gebeurt er in de piep net wat minder dan anders. Ja. Er zijn wel wat activiteiten die toch gewoon doorgaan in de vakantie. En die ga ik even opnoemen. Dat is de voorleespret op maandag. Dus voorlezen voor kinderen tot ongeveer 4 jaar. Op maandagochtend in Os om 10 uur. Dat gaat in de vakantie gewoon door. Dus je kunt met je kind of kleinkind er gewoon blijven komen. Mm. Om voorgelezen te worden. Dat geldt ook voor het zomervoorlezen in Bernese, voor peuters en kleuters. Dat is elke woensdag van 30:30 tot 11:00 in Hees en Heeswijk-Dinter. Dus niet in Nistrode, die doet niet mee met zomerlezen. Maar Hees en Heeswijk-Dinter wel, dat is elke woensdag om 10:30.
1: Ja.
0: Dus zomerlezen voor peuters en kleuters. Wat ook gewoon door blijft gaan in de zomer is de Silent Book Club in Os.
1: Ja, sowieso rustig.
0: Met z'n allen in stilte lezen. Dat is komende dinsdagavond. Dus dan gaat in de vakantie gewoon door. Dus dinsdagavond ook in Os, 8:00. Dus dat zijn wat activiteiten die gewoon doorgaan in de vakantie. We hebben ook nog wat speciale zomeractiviteiten. Wat ik de vorige keer al over had, volgens mij, dat... het zomerlezen, wat we hebben voor kinderen. Want ook in de vakantie moet je eigenlijk gewoon blijven lezen. Want het is goed voor je. En daarom is er een activiteit bedacht. Zomerlezen, want lezen is de beste reis die je kunt boeken. Onder die noemer eigenlijk.
1: Okay.
0: Kun je een paspoort halen in alle bibliotheken. En dan kun je een stempel inzetten als je een boek hebt gelezen.
1: Oh.
0: En als je stempelkaart vol is, of tenminste als de actie afgelopen is, eind augustus, kun je je paspoort inleveren en dan krijg je een kleine verrassing.
1: Oh, leuk.
2: Wat leuk.
0: Maar ook, zeker leuk. En ook elk boek dat je hebt gelezen, daar kun je een kaartje voor invullen. En dat kaartje kun je inleveren bij de BIEB en dan verdwijnt het in een grote grabbelton. En op het eind van de vakantie worden wat kaartjes getrokken. En als jouw naam erop staat, dan krijg je nog een extra verrassing.
1: Oh,
0: een extra prijs.
1: Een extra prijs.
0: Dus om kinderen te stimuleren om ook in de vakantie te blijven lezen.
2: Ja,
0: dus dat is een soort zomerlees-challenge met een zomerpaspoort.
1: Oké, leuk. Dit alles is terug te lezen op de website, neem ik aan, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
1: Kun je hem even noemen dan?
0: Oh, dat kan. Normaal doe jij dat altijd.
1: Ja,
0: maar moet ik even nadenken. Want dat is nobb.nl.
1: Ja.
0: En dan /activiteiten.
1: Ja.
0: Dan kom je bij de activiteiten. Maar als je meer wil lezen over de zomerlees-challenge, het zomerlezen, dan kun je gewoon het beste nobb.nl doen. En dan staat er heel groot op die...
1: Oh ja.
0: Openingspagina, zeg maar, het zomerlezen. Dus
1: ja.
0: Dan kun je er alles over lezen.
1: Gewoon naar de hoofdpagina gaan en daar staat heel groot aangekondigd.
0: Ja, precies.
1: En wat ga je deze vakantie nog doen, beste Peter? Ga je nog weg?
0: Ja, we gaan nog weg. Kijk, volgende week zaterdag vertrekken we voor 2 weken naar Frankrijk.
1: Oké,
0: dus,
1: lekker.
0: Er is in het noorden van Frankrijk niet heel ver weg, maar dat is op zich een mooi vooruitzicht.
1: Nou, dan geniet er alvast van. Spreken we jou de volgende keer als je weer terug bent in Nederland. Yes?
0: Ja, dat doen we. Dat is goed. Heel fijn.
1: Oké, dan wil ik jou een fijn weekend wensen. Tot de volgende keer.
0: Oké, jullie ook.
2: Fijn weekend.
0: Doei, doei.
2: Bye. Doei.

0: Peter, hoe is het ermee?
1: Goed.
0: Je klinkt een beetje ja, alsof je nog thuis bent of dat je nog in je bed ligt of zo.
1: Nou, het is wel grappig. Ik zit nu in de auto.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles die veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. Met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel. We krijgen veel berichten binnen. Dat is echt niet normaal via de WhatsApp.
7: Vertel.
6: Over wat het liedje nou met die bananen was. Of ja. Ik dat nog één keer wilde laten horen. Zal ik er even nog een keer die bananen laten horen? Ja, dit is dus wat in mijn hoofd zit al de hele week. Doe maar zo even uit.
8: Bananas in my butt.
6: Ja.
8: No, don't put bananas in my butt.
6: Geen bananen.
8: I've told you several times before.
6: Ja.
8: My butt is not a banana door.

0: eigenlijk moeten we dit tot de nummer 1 hit gaan proberen te scoren. Lukken. Wat wil je zeggen, Anke?
1: Ik zit te verzinnen waar ik het melodietje van ken. Maar...
0: Oh ja, jij zit daar aan te denken.
2: Oh, ik dacht even dat ze iets anders ging zeggen. Ik zit te bedenken waar ik
0: het ken. Oh.
1: Het melodietje komt uit een...
0: Even, oh, stop.

0: It hurts.
1: Nou, heb je al bedacht waar het er van was?
2: Ja, maar ik weet het niet precies. Nee, het is een melodietje waar een regel 100 keer herhaald wordt. Gaat over een fluitje, volgens mij.
1: Ja, wordt helemaal niet gedaan, dit hier melodietje. Nee. Zullen we het nog een keer draaien?
2: Als je per se wil, maar het hoeft niet zo helemaal van mij, hoor.
1: Oh, nee, dan. Tommy.
3: Noord-Oost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: gaan even een trucje uithalen. Even kijken. Anke, nou ga je iets meemaken. Dat is echt bijzonder. Dit is The Two Princes. Van de Spin Doctors. Dat. Op welk album staat dat, Jeffrey?
1: Two Princes?
0: Two Princes van de Spin Doctors. Op welke verzamelaar staat dat?
1: Knuffelrock.
0: Nee, de top 50 van 1993. Jezus, dit is toch echt jammer. Nee, normaal gesproken, iedereen die ik vraag, die weet meteen... Oh ja, dat is die cd, daar staat je op van Arcade. Dat bestaat niet meer, dus je kunt het wel zeggen. Maar goed, Anke kijkt echt... Maar, ja, dat is zo jammer.
2: Je zegt iedereen die je kent, maar, hier zitten al twee mensen die jij kent... Ja, en die dat niet weten.
0: Violen.
2: Dat iedereen... nee.
0: Goeie. Ja, dat is zo jammer. Het mislukt wel eens een keer. Dat kan, ja. Maar dan word ik zo smerig aangekeken.
2: Bijna iedereen.
1: Het mislukt wel een keer?
0: Dat
1: heb je wel vaak dan.
0: Ja. Ik ga verder met de show. Tweede gedeelte van het Goedemorgen Café is weer geopend. Het café van Nederland. Wat het vroegste open gaat van Nederland. Ja.
2: Ja. Denk het wel.
0: Zijn ook de feesten die gewoon continu open zijn. Maar wij gaan open op zaterdagochtend. Dus dat. Tweede gedeelte waarin we straks gaan bellen met Leon van der Zanden, maar van der Heijden.
2: Ja.
0: Chef Leon, oftewel. En die had iets gestuurd. Een heel moeilijk woord, maar ik denk dat het gewoon taart was, toch? Of niet?
2: Ik weet niet wat ik gestuurd heb.
0: Volgens mij is het gewoon taart. Lekker, het zag er lekker uit. Okay. Veel suiker, denk ik. En boter, denk ik.
1: Ja. Kun je hebben.
2: Allemaal volle producten, hè?
0: Daar vol op.
2: Ja, dat is Leon dan.
0: Zeg je, kan ik het hebben?
1: Volle je kan het hebben.
0: Ik ben veel afgevallen, hè?
1: Weet je nou echt, als iedereen nu ziet hoe die kop staat van hem, ja. Echt verschrikkelijk.
0: Zeg dan.
1: Je ziet er goed uit.
0: Dank je wel. Vind ik zo fijn om te horen, Jeffrey. Zullen we even naar jou kijken?
1: Ja, is niet gelukt.
0: Nee, is niet eens. Laat ik daar maar niet zo over zeggen, inderdaad. Goedemorgen, man. Dit is het Goedemorgen. Ik vind het een lekker gezellig sfeertje, zeg.

0: Thomas Agda en nog veel meer mensen die meededen. Die, volgens mij deed ook die Rappert mee. Hoe heet die?
1: Typhoon.
0: Typhoon heeft ook mee. Ja, klopt, inderdaad. Helemaal goed. Ja. Dus dat. Als ik je weer zie hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Even iets anders. We gaan even sportief zijn.
2: Oh ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval sportief. Je pakt de afstandsbediening en kijkt. Heb jij, Jeffrey heeft het waarschijnlijk niet zoveel gedaan. Maar jij, Anke, heb jij het voetbal een beetje gevolgd? Van,
2: een beetje, het WK? Ja, zeker. Ja, een beetje.
0: Een beetje? Jeffrey, jij wel een beetje?
1: Ja, zeker wel.
0: Zeker wel.
2: Maar ben je ook 's nachts opgestaan?
1: Dat dan weer niet. Nee. Wel de doelbeltijden, om maar zo te zeggen. Dan heb ik wel de voetbalwedstrijden gekeken.
0: Ja. Ja, van Nederland.
1: Onder andere.
0: Ja, de was je snel klaar natuurlijk. Ja, maar oké. Okay. Maar je hebt ook andere wedstrijden gekeken.
2: Ja,
0: welke wedstrijden blijft je dan bij? Behalve Nederland?
2: Nou ja, niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen.
1: Welke blijft mij bij?
0: Ja.
1: De laatste van Argentinië.
0: Ja, het zijn eigenlijk de wedstrijden van Argentinië, toch?
1: Gewoon, vooral de laatste.
0: Oh, want er gaat een theorie over het internet. Hè? Misschien heb je het wel gehoord. Dat Argentinië, zeg maar, geholpen wordt door de FIFA.
1: Ja.
2: Oh ja?
0: Ja, jij kijkt me echt zo aan van de hoor je voor het eerst.
2: Het is altijd makkelijk om dat soort dingen omhoog te gooien en te roepen en te slaan. Maar is het
0: nou,
2: zo?
0: Slaan ze ook. Ja, schoppen en slidings en overtredingen.
1: Dingen die niet kunnen.
0: Hensballen, maar... die met ballen meenemen en dergelijke. Dat doen ze inderdaad.
1: En dat mag allemaal.
0: Het mag allemaal. Maar als de tegenstander doet, dan mag het niet. Zit iets dwars, hè?
2: Hoor nou ja, maar ook dat het dan bewezen moet zijn dat het door de FIFA georganiseerd wordt. Dat
0: Nou, kom maar, Jeffrey.
1: Ja. Er zijn beelden van.
2: Ja. Ja, maar dat er door de kijk.
0: Ja, maar goed, als scheidsrechters echt dingen toelaten die echt gewoon met een camera van vier kanten gewoon duidelijk in beeld zijn van hey. En hij gaat naar de VAR toe, de scheidsrechter. Dan heeft hij dus camerabeelden van vier kanten, 25.000 kanten, weet ik veel wat. En dan kun je zien van, oh, dit is wel een overtreding. En dat dan de scheidsrechter zegt, nee, ik zie het niet. Ik zie het echt niet. Sterker nog, er is zelfs ook een fragmentje bij. Die is wel leuk, die vind ik te grappig. Dan staat de scheidsrechter bij de VAR, die staat te kijken. En dan staat er een jongetje, die staat in het publiek. En die staat met geld te wapperen. Zo van, alsjeblieft niet fout keuren. Maar in ieder geval, ja, weet je, Messi mag zoveel. Doet ook enorm veel. Het is een beetje een herhaling van de vorige keer van het WK. Toen Nederland tegen 18 moest spelen.
2: Ja.
1: Dat was geen voetbalwedstrijd, hè? Dat was een vechtpartij.
0: En het was bijvoorbeeld Spanje en de afgelopen keer Argentinië tegen Engeland. Ja, Argentinië-Engeland was ook gewoon binnen 2 minuten vechtpartij. Binnen 2 minuten.
1: Ja, maar die ging er ook om, hè?
0: Ja, die ging er ook wel om. Maar dan nog, het is een voetbalwedstrijd. Voor boksen moet je met bijvoorbeeld... Wat is er?
1: Muziekje is afgelopen.
0: Ja, dat weet ik. Dat betekent dat we moeten stoppen. Dus in ieder geval, hoe heet die vechter? Rikke Verhoeven. Dan moet je daarmee zijn in plaats van op het voetbalveld. Want daar moet je voetbal, toch?
2: Denk dat lijkt me van wel. Denk maar ja, ik erger mij ook hoe vaak dat mensen op de grond liggen. En het theater erbij.
0: Ja.
2: Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel net zo. Ja.
0: En vandaag is dan die troostfinale, de halve finale. Allebei de ploeg hebben aangegeven dat ze er allebei geen zin in hebben, ze eigenlijk. Ja. En morgen is dan de finale. En dat wordt echt fantastisch, want de halftime show. Heb je daarvoor gehoord?
2: Nou, dan niet alleen, maar het kan best zijn dat we het met z'n allen niet zien. Omdat er zoveel rook in het stadion is, dat we het misschien helemaal niet zien.
0: Ja, ik denk dat er genoeg geld is dat ze dat allemaal...
2: Dat net ze dat wegblazen.
0: Dat wegblazen vanuit dat... Ja, denk ik het wel.
2: Ja.
0: Maar een halftime show van een half uur.
2: Ja.
0: Omdat er een paar artiesten willen optreden.
2: Ja. Ik vind het ook best raar als je maar een kwartierpauze mag hebben.
0: Ja. En drinkpauzes, want dan kunnen we ook wat extra. Ja. Deze is voor de spelers, niet voor de reclames, maar dat is voor de spelers. Ik zou, ja. Ja. Dit was van een heleboel jaar geleden. Shakira, die gaat ook optreden aankomende zondag. Bij het wereldkampioenschap FIFA voetbal. Wakka wakka. Met die vuurzelen, weet je nog? Ja.

0: error.
1: Oh, er gaat iets fout.
2: Pew, pew.
1: Wat doe je nou? Pew, pew.
2: Ja.
1: Het gaat allemaal lampjes knabber. Nee, goed, heel, heel raar allemaal. Goed, Dit is verkeerde knopje. Oh, jezus, wat is er aan de hand hier? Zullen we naar de reclames gaan?
2: Goed idee.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen.
7: Hola.
2: In het centrum van Uden kunnen kermisliefhebbers de komende 10 dagen weer genieten van meer dan 120 attracties. Kermiswethouder Jeroen van den Heuvel opende vrijdag feestelijk de Udense megakermis. De kermis is te vinden op de Markt, de Nieuwe Markt, de Botermarkt, het Mondriaanplein en het Bevrijdingspark, waarbij het laatstgenoemde park gezien wordt als familiekermis. Het is de gemeente gelukt om zo'n 10 nieuwe attracties naar Uden te krijgen.
7: Oh la la!
2: De vermissing van de 58-jarige Cecilia, roepnaam Cecile uit Os, wordt door de politie niet langer als urgent gezien. Tijdens het onderzoek is informatie naar voren gekomen waarbij er op dit moment geen ernstige zorgen meer zijn over haar welzijn. Maar de zoektocht naar de vrouw gaat wel gewoon door. En geef ons de tijd om de stappen te zetten die we aan het zetten zijn en laat de pas niet vallen. Dat is de boodschap van Arend-Jan Top, bestuurslid marketing en communicatie van het gemeenschapshuis De Pas in Ees aan het gemeentebestuur. Want woensdag kwam naar buiten dat er €125.000 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen. Meer over dit artikel en bijvoorbeeld over een babbeltruc in Schaik en heel veel ongelukken die er gebeurd zijn, is zijn terug te vinden op dtvnieuws.nl en in de app.
6: DTV Weer.
1: Nou ja, het is aardig bewolkt, hè? En vooral hier en daar wat lichte regen. En de wind komt uit het noordwesten. Vanmiddag blijft dit zo, overwegend bewolkt en plaatselijk hier en daar wat regen. Temperatuur is 19 graden, qua gevoel. En vanavond zijn er wat opklaringen, plaatselijk hier en daar. Ja, daar komen ze weer, hier en daar een bui. En wat zwak en matige wind.
8: Ik zit te wachten. Ben je echt helemaal klaar nu?
1: Hij is helemaal klaar nu.
8: Weet je zeker wat dan?
1: Ik weet het zeker.
8: Mooi, dan gaan we even overschakelen naar de ANWB.
9: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Paar files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Ook grenscontrole op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Vanaf Oudeschans heb je een kwartier vertraging tot aan de grens. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. Dik een kwartier oponthoud in de vorm van 2 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Bruno Mars, vorige week nog in Nederland heeft hij de Amsterdam... Was de Amsterdam Arena of was het de
1: Arena?
0: Arena, ja. Niet de Ziggo Dome, maar de Arena. Want niks is te groot voor hem. Ja, eigenlijk bij hem is eigenlijk vrij snel alles te groot natuurlijk. Want hij is natuurlijk heel, heel klein. Mm-hmm. Hij heeft vroeger ook een rolletje gehad, hè?
1: Klein duimpje.
0: Bij Smurf, inderdaad. Anke, die hoor je niet meer. Die is op dit moment vertrokken. Is er het gebouw uit? Kijk eens even, Jeffrey.
2: Ja, ze is weg.
0: Zullen we?
2: Ja, doe maar. Zullen we gas erop.
3: Roy en Jeffrey alleen in de studio. Geen Anke, geen Roy alleen, maar ellende. Het Goedemorgen Café.
0: Ja, en dat betekent dat wij aan het roeren zijn. Jazeker.
4: Sorry voor de overlast.
0: Ja, sorry. Zullen we dan de volgende uur weer even een jaren 90 uurtje van maken?
2: Van mij mag je.
0: Wij gaan, ja, dat kunnen we dan ook doen. Ze stapt nu in de auto. Ze staat wel even stil. Dus we moeten even uitkijken. Misschien komt ze nog terug dadelijk zo meteen. Dus als je suggesties hebt, ga even naar de website toe. WhatsApp daar even naar ons. Staat bovenaan een linkje. Of als je op je telefoon kijkt, onderaan een linkje van WhatsApp. En stuur ons op jouw favoriete jaren 90 plaat door. Hier is Armin.

0: Heerlijk. Bob Marley hoorde je en Every Little Thing, oftewel Three Little Birds hier op MVM tijdens Goedemorgen TV. Ja, ik was nog aan het voorbereiden. Jij eigenlijk ook nog, Jeffrey, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar we moeten hem wel even gaan bellen.
1: Ja, doe jij hem even bellen?
0: Ik bel hem en dan gaat hij nu als het goed is over. En dan kan ik in de tussentijd wat dingetjes dus door nog erbij zetten. Zo, ja. Dan moet hij wel opnemen natuurlijk, hè?
1: Hij is een,
2: ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, live in de uitzending ben je?
2: Ja.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben Leon van der Heijden aan de lijn. Goedemorgen, hoe is het ermee?
2: Ja, heel erg fijn.
0: Nou, zullen we maar officiële plichtpleging doen dan?
2: Ja, laten we beginnen.
0: Laten we maar beginnen. Komt ie aan, hoor. Even de kelen schrapen, hoor je dat?
3: Ja, ja, ja.

0: Jan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, we hebben de afgelopen dagen hebben we natuurlijk zwaar, warm, weer, heet, zweet, weet ik veel allemaal gehad. En nu is het lekker afgekoeld. Ik vraag mezelf af, past het recept wat we nu hebben dan wel bij het weertype? Of kan het altijd?
1: Het kan altijd.
0: Oké, dat is mooi.
1: En kijk, het grappige aan dit recept is, ze noemen het in de Ardèche ook wel een rijstgebak.
0: Oh!
1: Oftewel, je kunt het mee op reis nemen, want het blijft van buiten de koelkast 5 dagen goed.
0: Vijf dagen buiten de koelkast, oké.
1: Ja.
0: Ja, onder normale omstandigheden neem ik aan.
1: Ja, normale omstandigheden, maar het houdt in. Je kunt onderweg zijn, je kunt het gebakje bij je hebben.
0: Ja.
1: En dan kom je een dag later aan bij je afspraak en dan eet je samen het gebakje op.
0: Ja, oké. We gaan dus een gebakje maken. Hoe heet het officieel?
1: Het heet Le Pissadou.
0: Een Pissadou. Oké.
1: Het is een kastanjecake uit Ardèche.
0: Ja.
1: En het Pissadou is zeg maar het Occitaanse woord, dat is zeg maar de streektaal. Staat voor stampen.
0: Stampen? Oh, dat gaan we straks doen, Jeff.
2: Ja, zeker.
0: Maar vertel, wat hebben we allemaal nodig in, in deze stampende taart?
1: Nou, we hebben nodig 200 gram bloem, 55 gram kastanjemeel. Dus dat zal misschien een uitdaging zijn om dat hier te kunnen vinden.
0: Oké.
1: 220 gram kastanjepuree, 210 gram suiker, 3 eieren van de maat L, dat zijn de grote jongens, anders pak je 4 emmetjes.
0: Ja.
1: 75 gram amandelmeel, 135 gram boter en 120 gram geconfijt kastanjes.
0: Oké. Hoe gaan we het maken?
1: En ik zie dat ik nog iets vergeten ben, maar het staat wel in de bereidingswijze. Vanillesuiker hoort erbij.
0: Oh, ja.
1: De bereidingswijze scheidt de eiwitten van door. Dus de eiwitten moeten echt helemaal schoon blijven.
0: Ja.
1: Er mag geen puntje.

0: ei heel in zitten. Dat gaat meestal het beste wanneer je eieren uit de koelkast haalt. Mm-hmm. Want dan kun je ze makkelijker scheiden. Dan blijven ze beter heel.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Dat is een tip. Dat is wel handig.
1: Oké.
0: Okay. Je mengt de vanillesuiker met de gesneden confit kastanjes en de kastanjepuree. Dat is zeg maar de mix, dat is de strakse vulling.
1: Ja.
0: En dan pommeng je de bloem met de kastanjemeel. En er gaat 140 gram suiker bij. En de blokjes staat hier kruidenboter. Nou, dat is een typfout van Leon, want het is gewoon boter.
1: Ja, dat zou ik niet doen, kruidenboter. Nee, nee, oké.
0: Okay. Nee, absoluut niet.
1: Nee.
0: Dat is gewoon de boter.
1: Ja, gewoon de boter.
0: Maak je kruimeldeeg van, roer de eidoos los en meng deze door het losse deeg.
1: Okay.
0: Dan krijg je een bal of een ronde schijf van 0,5 centimeter dik. Dat wikkel je in de folie. En dan leg je eventjes een half uurtje in de koelkast.
1: Ja.
0: In een ontzettend kom, met ontzettend garen, klop je de eiwitten helemaal schuimig. Er gaat beetje voor beetje de resterende suiker bij. En als laatste gaat hier het amandelmeel onderdoor.
1: Oké.
0: Okay. Nou, je rolt het deeg dus gelijkmatig uit tussen vetvrij papier. En leg je het in een taartvorm, een gebakvorm. Ja. Zeg maar, zo'n aardewerk of zo'n keramische schaal.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Van die randjes.
1: Ja.
0: Je verdeelt de massa hier overheen, die strijk je glad.
1: Ja.
0: En daarna gaat de mix van de geklopte eiwit hier overheen.
1: Oké.
0: Okay. Dan moet je zeker rekenen op 35 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden.
1: Ja.
0: De merengue, zoals het heet, de eiwit mag niet echt bruin worden. Mocht dat wel donker zijn, dan doe je daar eventjes aluminiumfolie overheen.
1: Oké, okay, dat houdt
0: en
1: tegen.
0: En dan, doe je een check met een vork dat je eventjes in de massa steekt om te kijken of die echt goed gaar is.
1: Ja.
0: En wanneer het is, haal je hem uit de oven.
1: Afkoelen.
0: Laat hem afkoelen.
1: Ja.
0: En je verdeelt de punten en kan je zeggen, hij is echt lekker.
1: Ja, volgens mij is hij heel erg lekker. Ja, ik zie de foto er ook bij en dan een lekker toefje slagroom erbij. Je valt een beetje weg volgens mij. Je bent aan het rijden volgens mij, of niet, Dion? Ja, we horen jou nou op dit moment echt als robot klinkt je nou. Dat maakt niet uit. Leon? Nee, het is nog steeds niet beter. Nee,
2: niet beter.
1: Helaas. Dit is echt grappig dit. Leon, ik ga de verbinding verbreken. We hebben je recept in ieder geval luid en duidelijk gehoord. En we wensen jou een fijn weekend toe. En tot de volgende keer. Kijk of dat hij nou nog even goed binnenkomt. Nee, ja. Het is echt alsof er een robotje binnenkomt. Leon, tot de volgende keer. Doei! Dus ja, het is vervelend om dan zo af te kappen eigenlijk. Maar
2: ja,
1: goed,
2: ja, het is niet anders.
1: Het is niet anders. Dus dat, het recept gaat zo snel mogelijk op de site www.goedemorgencafé.nl. Nogmaals, er kwamen wat suggesties al binnen. Ik heb hier wat suggesties. If you tolerate this, your children will be next. Dat is ook wel een goeie.
2: Lekker.
1: No Limit, van Two Limited natuurlijk. Of Smells Like Teen Spirit, dat is ook een jaren 90 plaat. Nou, laten we daar niet over hebben, Jeffrey, met jouw oksels. Dit is geen jaren 90, toch?
2: Jaren 80 is het juist.
1: En dat kan dit uurtje nog net, hè? Maar volgend uur dan gaan we los met de jaren 90. Want wij zijn met z'n tweetjes overgebleven. Dan gaan we los natuurlijk.
2: Los.

Ik zeg, wil je koffie? Hij zegt, nee. Ik zeg weer, wil je witte wijn? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou water. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik ga door.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuutjes oponthoud op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Oudenschans over 3 kilometer door de controles. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: De band bestond uit James Dean Bradfield, Nicky Wires, Sharon Moore en Ricky James Edwards. En die laatste die verdween op 1 februari 1995. Spoorloos, checkte uit een hotel in Londen. En zijn auto werd later teruggevonden ergens bij een brug. En hij werd in 2008 werd hij officieel waarschijnlijk dood verklaard door een rechter.
1: Het Goedemorgen Café.
2: MFM.
0: Dat is heel bijzonder wat er nu gebeurt. Maar goed, ik heb nergens op gedrukt. In ieder geval was het heel bijzonder dat die rechter dus op een gegeven moment zei van de overgebleven dat hij waarschijnlijk dood was.
3: Oké, waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk.
3: Ja.
0: De overgebleven leden gaan sindsdien door als een trio, zeg maar. En bij elk optreden, dat is wel grappig trouwens, althans bijzonder vind ik dat, zetten ze nog een extra microfoon klaar. Ook al wordt die dan niet ingezongen door die, maar gewoon een extra microfoon voor die Edward.
3: Nou, maar stel je voor dat je podium oploopt.
0: Ja, zomaar kunnen inderdaad. Overigens, het bandje was niet een rustig bandje. Het was een redelijke anarchistisch bandje. Een beetje rock-punk-achtig gebeuren. Even tijd voor de violen, eventjes door. Sterker nog, bij een interview hebben ze ooit eens een keer gezegd van nou, we zijn echt for real, we zijn echt voor het echtie. En toen heeft diezelfde Edward ook in zijn arm toen met een mes for real gesneden, zeg maar. Om te laten zien dat hij het echt meende, zeg maar.
3: Ja,
0: ja, het waren geen
3: schatjes.
0: Geen schatjes, nee, dat niet. Goed, Anke is weg. Het is het jaren 90. Dit is het dus uit de jaren 90, de Manic Street Preachers waar ik het over had. Mm-hmm. Wij gaan het volledige uur jaren 90 doen.
3: Ja.
0: Hebben we zin in, hè?
3: Ik wel.
0: Hebben we dit doorgesproken met directie trouwens, dat het mocht trouwens of niet?
3: Nee.

0: Dit was haar debuut, Sinica. Ja, debuut. Ja. En daarna heeft ze dit nooit meer kunnen toppen natuurlijk. Maar nee. Natalia en Bruglia, daarvoor was al bekend wel dat er in Australië in de serie Neighbours speelde ze als actrice mee, zeg maar. Net als Kylie Minogue en Jason Donovan, die komen allemaal uit die soapserie, zeg maar.
1: Ja.
0: Zij dus ook. En die plaat die ze dus kreeg, de debuutsingle, dat was nog niet eens haar eigen plaat. Dat is nog niet zelf geschreven. Het was namelijk geschreven door iemand van The Cure. En toen die videoclip, misschien dat je die videoclip nog weet, dat ze in de kamer zit, dat ze de kleren aan het opruimen is en weet ik wat allemaal. Ze staat er in een t-shirt, in een baggy broek. Maar de stylisten wilden haar eigenlijk in een jurkje stoppen. Maar ze had zoiets van, nee, ik wil graag gewoon authentiek, zoals ik ben, erin staan. En daardoor was die videoclip dus zo geworden. Natalia en Bruglia. Ik kan er twee dingen doen. We gaan kijken naar het nieuws van de Formule 1. Want dat doen we altijd als er een Formule 1 race is. En we hebben natuurlijk in België iets te doen.
1: Yeah.
0: Of we hebben of het nieuwsoverzicht, of we doen het allebei. Doet allebei. Toch?
2: Ja, joh,
0: we gaan even over de Formule 1 praten. Dat is misschien ook belangrijk. Want we gaan in Spa-Francorchamps race, dames en heren. Lange rechte stukken. Ja, en omhoog gaan we dan, hè. Oogroesje. Ja, Max Verstappen heeft een opdracht. Een keer finishen, dus misschien ook wel leuk. Toch?
1: Ja, op het podium komen is al heel wat.
0: Ja, oké. Okay. En hij moet de journalisten van zich afschudden. Want al die stellen allemaal van die vragen. Hij is wel heel duidelijk erin. Nee, ik heb geen nieuws. Want ze zijn aan het speculeren, toch?
1: Ja, enorm.
0: Waarover?
1: Dat hij naar een ander team gaat, McLaren.
0: Ja, wat denk jij?
1: Nee.
0: Ik denk het ook niet. Ik denk dat hij nog even 1 jaar uitzit en daarna is hij gewoon klaar met de Formule 1.
1: Ja, ik denk dat hij weggaat.
0: Ik denk dat hij gewoon gaat stoppen.
1: Stoppen.
0: En bij de GT-races en dat soort dingen gaat doen, omdat hij het leuk vindt.
1: Hij heeft zijn eigen race-team, hè? Dus...
0: Ja, daarom. Dus gaat hij dat doen.
1: Ja.
0: Nou, goed. Dus hebben we dat ook niet besproken. Wie gaat winnen toevallig?
1: Lewis.
0: Lewis Hamilton? Ja. Ja, die is wel lekker bezig. Op dit moment krijg ik respect voor hem. Ik vind het wel heel stoer dat hij op late leeftijd in een nieuw team na een jaar... Ja, maar hij is voor de Formule 1 race is hij oud. Ja, Fernando Alonso is natuurlijk nog ouder.
1: Ja.
0: Maar goed, die staat ook achteraan.
1: Ja, maar ja, dat is logisch.
0: Ja. Maar goed, in ieder geval, Lewis Hamilton, denk jij als eerste?
1: Ja, ik heb nog wel een vraagje.
0: Nou.
1: Aan jou.
0: Ja.
1: Hoe hoog is het... Oranje in. Hoe hoog is dat?
0: Verschil bedoel je?
1: Ja, het hoogteverschil. Als jij dat zo. Ben je er ooit geweest? Ik ben er meerdere keren geweest. Maar...
0: Ik denk dat het 25 meter verschil is.
1: Bijna. Iets minder. 23,7
0: zo,
1: meter.
0: Zo, toch goed.
1: Omhoog.
0: Dat is gewoon een zwembad, hè?
1: Ja.
0: Gewoon één zwembad, een normaal zwembad, geen 50 meter bad, maar dan 25. Ja.
1: Ja.
0: Dat is hoog.
1: 23,7.
0: En dan moeten ze wel. Ja, en dan gaan omhoog. Ze met 200, 300 km per uur gaan ze dat halen.
1: 2,85
0: over. En dan vol in de rem, want dan komt de eerste bocht meteen een haakse bocht naar rechts en dan weer naar links. Dus een chicane is dat. Ja, ja.
1: Ja, maar dat is eerst een lang rechtstuk.
0: Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Goed, vandaag is de kwalificatie. Weet je toevallig hoe laat die kwalificatie is?
1: 3 uur, even uit.
0: 3 uur en dan morgen om 5 uur waarschijnlijk de race, gok ik zo. Ja, nou goed, dat is. Zullen we maar naar het nieuws gaan? Want er is van alles gebeurd in de wereld, hier in de regio, maar ook internationaal. Het is belangrijk om te weten. We gaan eventjes het nieuwsoverzicht doornemen in een liedje zoals we dat altijd samenvatten. Wat voor een... Nou, hij is er wel vrolijk over. Is het allemaal zo leuk dan eigenlijk, hè?

90 platen hebt die je wilt doorgeven. Want dit uur staat er bol van. Alleen maar jaren 90 platen. Dan geef het dit door via de WhatsApp-nummer. Via www.goedemorgencafé.nl. Nog een keer met z'n allen.

0: Wij kregen berichten door. De volgende is zo leuk. Destijds in de jaren 90 met. Hoe heet ze ook weer? Die film. Ik weet niet hoe die actrice het meer heet. Weet ik even niet meer hoe ze heet.
1: Die blonde.
0: Ja.
1: Legally Blond.
0: Nee, niet Legally Blond. Niet Legally Blond, inderdaad. Maar hij is inmiddels overleden. Coolio hebben we het over. Hier is Gangsta's Paradise.

0: Nou, mogen onze luisteraars wel even bedanken. Hè?
1: Heerlijk.
0: Ik kwam er even niet op, maar we kregen een berichtje. Michelle Pfeiffer, inderdaad.
1: Ja.
0: Zij speelde toen een lerares die in een school kwam met allemaal maar gangster mensen. En zij was even zelf gangsta. En in de videoclip zie je dan Coolio die dan zingt of rapt tegenover Michelle Pfeiffer. Niet meer onder ons, volgens mij vorig jaar overleden Coolio. En nou goed, we hebben zijn muziek nog, dat dus. Verder met de jaren 90, je kunt nog steeds insturen via de WhatsApp, via de website www.groenemorgencafé.nl. We kijken het goed door en dan maken wij een keuze van wat er precies past. En deze past precies, ja, past altijd. Deze, toch?
1: Ja, deze wel.
0: Zullen we hem acapella doen?
1: Doe maar.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Hallo, mijn naam is Roy van Brink. En omdat mijn broer Jeffrey graag naar de zee wil, gaan we snel naar het weerbericht.
0: DTV Weer.
6: Het is aardig wat bewolking deze ochtend. En hier en daar klaart er wel wat op. Maar hier en daar ook nog eens een keer een beetje licht regen.
7: Ja.
6: Je kunt beter vragen wat je niet hebt vandaag.
7: Oh, okay.
6: En vanmiddag wordt het ook zo. Dus het is hier en daar wel wat bewolkt. Er komt af en toe een keer een zonnetje door. Hier en daar valt wat regen. Vinden we gezellig. En vanavond hebben we wat opklaringen. En let op, plaatselijk hebben we een bui.
7: Nou, oké.
6: Ja, dat was hem.
7: Oké, okay, gaan we naar de wc.
6: Houden we?
7: Ja. Ren dan.
8: Ja, ik ben al weg.
7: Zo. Jij bent natuurlijk ook nieuwsberichten, dus hij rent ook inderdaad door de studio heen. We hebben ook de nieuwsberichten. En die nieuwsberichten die vind je natuurlijk op dtwnieuws.nl. Of download die app. Gaan we even kijken naar de ANWB, want die zitten gewoon op de stoel. En hoeven niet naar de wc toe.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in ons land op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file en ruim een kwartier vertraging door de controles aan de grens. Daardoor ook de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Duiven over 8 kilometer met nu ruim 20 minuten oponthoud. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de grens en Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Seasons was dat, uit Engeland kwam zij. In samenwerking met Sash. En ik heb altijd gedacht dat Sash één persoon was. Maar dat is dus helemaal niets. Er was drie personen bij elkaar die aan het produceren waren. En die maakten dit liedje. En in de verschillende landen in Europa kwam dit in de top 20. En de nummer 1 positie en de zilveren plaat. En weet ik wat. Leuk nummertje. Mysterious Times hier op MFM. Het is het Goedemorgen Café. Dames en heren, we zijn hier in de studio. Gezellig met z'n allen. Maar niet met z'n allen. Alleen Jeffrey en ik, hè. En wij maken er een

0: platen gaan we doen. En de man zelf uit de jaren 90, Cor Albrink, die moeten we daar ook nog eventjes gaan bellen met het Duitse woord.
1: Natuurlijk.
0: Maar één persoon konden we natuurlijk niet omheen in de jaren 90. Die, ja, dat is de meerdere personen, maar hij is... we hebben het nu over... Je zit het 1 en 2 te wijzen. Ik weet dat het twee personen waren. Maar die ene persoon, hoe heet hij ook weer...
2: Je verwacht mij niet van antwoord.
0: Ja, je hebt de rol van sidekick.
2: Sorry.
0: Koentje. Ja,
2: Koentje.
0: Die, veel mensen denken dat het alleen Koen is, maar het is ook de gitarist met de broer van Koen.
2: Ja.
0: En dat samen ik zo. En die zongen toen over...
2: Louise?
0: Dat moeten we verbeterd voorbereiden. Ja. Jezus. Hetzelfde gelijk, hè? Wat een ellende net.
2: Ja, ja, precies.
0: Jaren 90 tot en met 12 uur. Als je nog suggesties hebt, stuur ze dan eventjes in, hè. Dat is hartstikke leuk.

0: vol verwachting wachten wij op Cor. Hij gaat er steeds over.
1: Nee, hij staat in de file bij de grens in Duitsland.
0: Ja, staat hij in de file?
1: Ja, misschien wel.
0: Ah, het zou kunnen. Hij was op vakantie, maar je kon hem wel bellen, zo was het.
1: Ja, maar of hij dan afpakt,
0: ja.
1: Kon hij wel bellen.
0: Ja, we konden hem wel bellen.
1: Ja.
0: Zullen we dan toch even de officiële plichtpleging al tussendoor doen dan?
1: Ja, gooi maar. Nou, dan.

0: keer.
1: Momenteel is dit nummer niet bereikbaar.
2: Oh,
1: bizar. Probeer het later nogmaals.
2: Oh, oké. Okay.
1: The number you are calling is not reachable. Please try again later.
2: Het is geen Duits, hè? Dus, hallo? Hangt er nog?
3: Zullen we gewoon de voicemail volklepperen?
2: Nee, maar er is geen voicemail.
3: Oh, jammer dit.
2: Jammer. De Duitse is Antor op de autobaan waarschijnlijk. Dat soort dingen. We hadden nog iets anders. We hebben ook geen woord doorgekregen. Dus,
3: nee, ik zit ook al te kijken.
2: Dus vandaar dat het ook niet...
3: Nee, het zal wel niet doorgaan.
2: Het gaat niet door. Gaan wij door, want wij zijn volgende jaren 90. Oh, lekker man!
3: Oh, slaap eens, schatje.
2: Met een potloodje in de mond en tikkend op dat tafeltje.
3: En dat brilletje.
2: Britney Spears.

0: Martijn.
1: Ja, en met die heel erg opgetrokken sokken.
2: Ja.
1: Ja, maar dat is helemaal weer helemaal in tegenwoordig.
2: Knie-sokken, hè?
1: Ja, kniesokken, maar de tegenwoordig is helemaal in om gewoon normaal sokken gewoon zo hoog mogelijk omhoog te trekken. En dan denk ik van, nou, dat is warm. Ja, dat is warm, maar toch doen we het. Maar goed, dat is mijn mening. Dan nu een volgende plaat. Ik heb er nog proberen te kijken naar wat leuke feitjes. Ze hebben ooit samengewerkt met Herbie. Van Right Time of Move. Oh. Ja, dat. Ze hadden een beetje de reggaeton. Muziek zit er ook een beetje in verwerkt in deze platen. Feel This Groove, Jump Around en Doing It Again waren de andere platen. Geen idee. Ik herken ze niet. Maar deze plaat is wel heel erg bekend gemaakt. Het is namelijk opgericht, dat wist je trouwens niet, door X-Ray Records. En dat is dan van Ray, van Ray Slager van Tour Limited.
2: Ik wou net zeggen, is dat niet eentje van...
1: Ja, dus die heeft dus, die zit dus in dit nummer zit hij dus eigenlijk erin. TOF, ik weet ook niet waar TOF voor stond, maar dat kan ik ook niet vinden, was net aan het zoeken. Maar TOF is een pseudoniem van de Nederlandse rapper Clifton Reumel. Dan weet je dat eventjes. Funk It Up, TOF. Herken je het? Oh, zo fout dit jaren 90, maar zo lekker. Even een stereootje harder.

0: funk it up.
1: Nou, dat willen we zeker wel, hè. Funk it up, TOF. Was leuk, hè?
2: Mm-hmm.
1: Je ging ook even lekker los. Oh, je was echt lekker bezig daar. Ja, oh. Goed, we zijn bijna tot het einde gekomen van dit programma. Het is 12:05. Ja, er zijn zulke leuke plaatsen. Ik zal eventjes doornemen. Bijvoorbeeld, ken je dit nog? I like to move it, move it.
3: I like to move it, move it.
1: Dus, I like to move it. Van wie was dit?
2: Real to real.
1: Real to real.
2: Er zitten een bepaalde tekenfilm.
1: Ja, bijvoorbeeld dat, ja, inderdaad. Ik weet het ook niet meer. Jij wel?
2: Ja, ik met dieren.
1: Ja, ze breken uit een dierentuin.
2: Dierentuin,
1: ja. Nou, goed, dat is.
2: Heel goed.
1: Deze bijvoorbeeld plaat, komt ook uit de jaren 90. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ook jaren 90. De scene hoorde je daar.
2: Mm-hmm.
1: Dan gaan we verder naar de volgende plaat. Dus bijvoorbeeld ook deze. Bijvoorbeeld. Dit is ook leuk. Oh. Even wat rustiger. Tupac en Dear Mama.
2: Ja, maar die leeft nog, hè?
1: Dus die wel. Even een klein stukje dan.
4: When I was young, me and my mama had
1: Ook jaren 90 namelijk. Want we hebben nog meer als jaren 90. Wat dacht je van deze? Deze vier mensen bij elkaar.

0: dat was de Army of Lovers Crucified was dat. Maar je hebt ook bijvoorbeeld deze. Dat is ook een heerlijke dame, leuke dame. Jaren 90, allemaal jaren 90, dames en heren.
1: Ja, maar het was nog knap.
0: Ja. Nou, dat is Mariah Carey, die kennen we dan natuurlijk wel. En wat dacht je van deze? Dit komt ook uit de jaren 90. God is een DJ, ze toeren nog steeds. Alleen Summer en dan niet met de rapper zelf. Helaas, dat niet. Maar goed, ik wil eruit gaan met een andere plaat. We gaan eruit met dit Ugly Kid Joe. Ken je deze nog? Even The Cats in the Cradle. Ook een klassiekertje. En voor deze, vanaf hier zeggen we tot de volgende keer. En wie weet lukt het dan wel.
1: Wie niet.

0: Kink MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: FM.

0: yourself.
1: Let's go, girls. Come on.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen loopt het vast. Bijvoorbeeld door grenscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging tot aan de grens. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. 16 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met 20 minuten vertraging. De A2 is het alternatief naar het zuiden voor de A27. A12, Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer is daar onderweg. 9 kilometer tot aan Duiven rijdt het langzaam met dik 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Dat gebeurt op knooppunt Terbrechtseplein. Er staat nu 4 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

I'm on off and keep rushing.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Auw. Dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
13: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaunen.nl.
14: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: NFM.

0: loopt zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: hier.
1: MFM Brabant. Hees 105.2 en Vocal 106.0 FM.
2: Hoor jezelf.

0: MFM.
1: MFM. Hit the beat and take it to the first note.

0: Verkeersmooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog een dikke 80 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leendeheide en Valkenswaard 25 minuten extra. Dan de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag voor de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is dicht vanwege schade aan de tunnel. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een kwartier extra. Dan op de A9 nog, van Amstelveen naar Alkmaar, bij het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A. Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: NFM.

0: FM. MFM.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Hoorn en de Keteltunnel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelevarensveen 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Voor Beverwijk 10 minuten extra door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans een kwartier vertraging. En de A9 naar Alkmaar bij het Rottepolderplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli zit weer Mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, Mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 5 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 naar Utrecht heb je bij Den Dolder een kwartier vertraging. Dan op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Knoppert Paalgraven en Ravenstein. Er staat 3 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook en dat kost je ongeveer 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Dit is Sprakeloos. Twee uur lang, non-stop. De beste muziek met Wilfred Engels.

0: Kink MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Sprakeloos. Met Wilfred Engels.

tweede klas. Aan voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer: vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: I'm sexy and I know it.
1: Wij zijn MFM Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de Zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: Jam FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Mein falsches Volk! Wenn du die

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Eén van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.